है कि जिंदगी हर कदम एक नया जंग है और इसे हमें लड़ के समझ के और आगे ही बढ़ना है। Je bent sterker dan je denkt, dat zijn we allemaal, maar vergeten soms. En dat is daadwerkelijk, je bent sterker dan je denkt. Je hebt dingen overleefd die je hadden kunnen breken. Je bent sterker dan je denkt. Je hebt gevochten en gewonnen waarvan je dacht dat je zou verliezen. Je bent door seizoenen gegaan waarin je niet dacht, dat je zou overleven. En je bent er nog steeds. Dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht. Dat is jouw power. Dat is jouw veerkracht. Je bent niet zwak. Je bent niet breekbaar. Je bent een krijger. Onthoud dat wanneer je je verslagen voelt, dat je hebt al gewonnen. Je beseft pas hoe sterk je bent wanneer je terugkijkt op alles waarvan je dacht dat het je zou breken. En toch ben je hier nog steeds aan het groeien, nog steeds aan het helen, nog steeds aan het vechten voor jezelf. Jouw zachtheid is geen zwakte, jouw overleving is bewijs van kracht.

मैं ये भी कहती हूँ कि दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। अवश्य अवश्य। Yalert fail over mention. Yalert fail over mention. Door what's a self mission. आपने ठीक सुना। Yalert fail over mention. Door what's a self mission. Bijvoorbeeld, als ze gebrek hebben aan verantwoordelijkheid, zullen ze de schuld doorschuiven. En als ze gebrek hebben aan communicatie, zullen ze zeggen dat jij de discussie zocht. Als ze gebrek hebben aan emotionele intelligentie, zullen ze jou te gevoelig noemen. En als ze gebrek hebben aan zelfinzicht, zullen ze anderen bekritiseren voor dezelfde fouten die zij hebben. En als ze gebrek hebben aan eerlijkheid, ja, zullen ze de waarheid verdraaien om hun verhaal te laten kloppen. Als ze gebrek hebben aan genezing, zullen ze over jouw grenzen gaan. Correctie. Als ze gebrek hebben aan grenzen, zullen ze over jouw grenzen gaan. En als ze gebrek hebben aan intelligentie, zullen ze hun verkeerde daden doorpraten. Je kunt anderen niet veranderen, maar je kunt wel kiezen voor jezelf en jouw rust. Soms vertelt wat iemand mist meer over hen dan over jou. Niet iedereen heeft het bewustzijn, de zachtheid of emotionele volwassenheid om jou correct te behandelen. En dat is niet jouw last om te dragen. Bescherm je energie, bewaak je grenzen en onthoud, je hoeft jezelf niet kleiner te maken om begrepen te worden. Innerlijke rust, mijn lieve mensen. Innerlijke rust begint wanneer je stopt met jezelf uit te leggen aan mensen die niet willen begrijpen.

kleine stappen grote impact. Elke dag is een nieuwe kans om te groeien. Begin vandaag. Je hoeft jezelf niet kapot te maken om waardevol te zijn. Echte groei begint niet bij harder pushen, maar bij veiligheid, rust en healing van je zenuwstelsel. Wanneer jij weer leert voelen, vertragen en kiezen voor jezelf, verander alles van binnenuit.

ऐसी बात है ना कि ओ माय डार्लिंग आई लव यू, बस बोल ही दो ना, मौका है, दस्तूर है, ये पल है। Iemand vroeg, wat is leven? Wat is het leven? De andere gaf een prachtig antwoord. Geen van beide, een gelukkig leven. Een gelukkig leven? Nou, geen van beide. Geen van beide, geen van beide, geen van beide. Het leven is een resultaat van onze eigen daden. Dat is het leven. Dus als je goede daden verricht, doet, dan is dat het leven. Wat je dan terug gaat krijgen, ook doe goed en krijg ook goed terug. Zonder zijn instrumenten, aapkelie. Wat voor soort liefde het ook is. Wat voor soort liefde het ook is. Als het ware liefde is, leert het ons geduld te hebben. Degene van wie je met heel je hart houdt, blijft altijd in je gedachten, zelfs als hij of zij ver weg is. Liefde draait niet om uiterlijk, maar om de waarheid in je hart. Sommige mensen zijn niet voor jou bestemd, maar ze blijven wel een heel leven lang in je hart. I love you.

दिल लगाना, दिल लगाना, गीत का बोल। The problemen in het leven, hoeveelheid er ook zijn, worden groter door je zorgen te maken. Ze worden kleiner door te zwijgen. Ze verdwijnen door geduldig te zijn. En ze veranderen in geluk door God te danken. Vitamine D tekort. Vitamine D tekort. Je merkt het vaak pas als je lichaam al maanden om hulp vraagt. Veel voorkomende signalen van een tekort, dat is vermoeidheid, sombere gevoelens, weinig energie, regelmatig ziek, spier- en gewrichtsklachten, slechte nachtrust, moeizaam herstel. Waarom hebben zoveel mensen een tekort? Waarom? We maken vitamine D aan via zonlicht, maar we zitten veel binnen. In Europa is de zonkracht vaak te laag. Vitamine D doet veel meer dan je denkt. Vitamine D, het ondersteunt je immuunsysteem, sterke botten en tanden, spieren, energieniveau, hormonale balans, normale celdeling. Een tekort staat vaak niet op zichzelf. Veel mensen met klachten hebben ook chronische laaggradige ontstekingen, tekorten aan andere voedingsstoffen. Daarom kijk ik altijd naar het totale plaatje, u toch ook? Je lichaam vraagt niet om een pleister, het vraagt om de juiste bouwstoffen. Wanneer je tekorten aanvult en je lichaam weer krijgt wat het nodig heeft, ontstaat er ruimte voor meer energie, beter herstel en een gezonde lichaam. Vitamine D, net als andere vitaminen, zijn ook heel erg belangrijk voor ons lichaam.

Zelfkennis is de grootste kennis. Zelfkennis is de grootste kennis. Trek je niks aan van wat anderen van je denken en blijf eerlijk werken aan wat je wilt bereiken, want mensen zullen altijd wel iets zeggen, zelfs als je niks doet. Dus niet storen aan mensen wat ze van je denken, maar doe gewoon wat goed voor jou is en wat je ook wil doen.

बहुत अच्छा बात है कि आप मिलकर और बताओगे, अच्छा बात है, हम इंतजार भी कर रहे हैं उस पल के लिए। वी द मुथिफ द वार है द अनफार्दन, वी द मुथिफ द वार है द वार है द अनफार्दन एंड द इंटेंसी हेफ ओम द फरांदरन कान फेल फेल लेरन हो फेल मेंसन हर kennen ons, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar als u bereid bent de waarheid onder te aanvaarden, dan gaat u zeker heel veel verbetering vooruit. Fibromyalgie, mijn lieve mensen, het is een chronische ziekte. Ja, dit is niet zichtbaar, maar die is er. Fibromyalgie, de symptomen, vermoeidheid, slaapproblemen, breinvog, stijfheid in de ochtend, overweldigende pijn, geheugenproblemen, gevoelige darmen, angst, lage rugpijn, hoofdpijn, gevoeligheid voor weer. Temperatuur, gevoeligheid, pijnlijke gewrichten. Fibromyalgie is niet zichtbaar, maar de pijn is echt. En waarom komen zoveel mensen met fibromyalgie aan? Het ligt niet aan een gebrek aan wilskracht. Fibromyalgie gaat vaak samen met slechter slapen, minder energie, veel pijn bij beweging, meer stress en een hogere mentale belasting. Daardoor beweeg je vaak minder, herstel je minder goed en krijg je sneller trek in suikerrijke of energierijke voeding. Bovendien kan een slechte nachtrust invloed hebben op de hormonen die honger en verzadigd regelen. Ja.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3752 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreekt de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: है जवानी तो इश्क होना है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल आप सभी के वास्ते
7: दूध की कटोरी

0: Ik ben Frank van der Klucht. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

angstige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank.

0: gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm, temperatuur rond de 33 graden, hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.

0: En omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्थान दोनों 6 अगस्त को करीबन 11 बजे एक आउई खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकटी फेफन से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकटी फेफन से तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आउवीर से। तो भूलना मत अपने हित प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोस्तों को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो निकटीन फेफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंद आए हैं।
2: De beste Bollywood hits van toen en nu bij Vahon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veel minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar

Solidariteit en Lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze mooie maar warme vrijdagmiddag van 15 augustus 2026. Nederland kent de tweede hittegolf voor dit jaar, want vanochtend om 11 uur meten men in de beeld ongeveer 25 graden. En ik heb begrepen als er 3 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt gemeten, het een hittegolf is. De eerste hittegolf had Nederland een paar maanden geleden, dus de tweede hittegolf. Maar het gaat meer gebeuren, heb ik me de weersmannen of vrouwen laten vertellen. Want door de verwarming van de aarde komen er meer, steeds meer hittegolven. Ik moet dank zeggen aan DJ Karan, de man with the golden music, heeft hij ook bewezen. Want hij heeft prachtige, semi-klassieke, Waitagana muziek gebracht. Ik vond het echt prachtig. Ik heb liggen luisteren. Ik kon niet opstaan om dit programma te komen voorbereiden. Ik heb lekker liggen luisteren naar de prachtige semi-klassieke Waitagana muziek die DJ Karan bracht hiervoor. Ik heb nog iets. Oh ja, woensdag had ik niet kunnen komen. Ik had niet kunnen uitzenden woensdag. Want ik had geen telefoon. Internet was helemaal uitgevallen bij mij. En pas gistermiddag is het geluk. Internet, dankzij een nieuwe box die men mij heeft toegestuurd, was het me geluk om internet op te starten. Zodat ik vanaf vandaag weer internet en ook telefoon heb. Ja, dat is het. Je bent nu eenmaal afhankelijk van de techniek. En als één radar los is, is het hele radarsysteem los. Dan kan je niets meer doen. Dat is wel jammer, maar zo is het nu eenmaal. Anyhow, hier is het nieuwsoverzicht van vandaag, vrijdag 15 augustus 2025. Kuik zegt, A20 had belofte aan Surinaamse volk gemaakt om niet met NDP te werken. De Surinaamse ondernemer en politicus Samuel Slimmekuik vindt het hypocriet dat zijn politieke partij Alternatief 2020, A20, in een coalitiesamenwerking met de Nationale Democratische Partij, NDP, zit. Terwijl dezelfde partij en dienstvoorzitter Steven Rijmen eerder een belofte aan het Surinaamse volk hebben gedaan dat ze dat niet zouden doen. Ook hij kreeg deze uitspraak tegen zijn hoofd geslingerd toen hij begin vorig jaar op het punt stond om toe te treden tot de NDP. Toen ik met A20 sprak en zei dat ik naar de NDP zou gaan, weet je dat ze me toen hebben gekruisigd? Die bestuursleden en die mensen van A20 van Rijmen, Samuel, if you go rocken naar de NDP, dan je neemt klaar helemaal. Je neemt bestaan moren, want NDP vernietigd konde. Dat waren de letterlijke woorden van meneer Steve Rijmen, de voorzitter van A20, die tegenwoordig samenwerkt met de NDP. Oh my god, ik zal het nog een keer herhalen wat Steve Rijmen tegen Samuel Kuik zei. Samuel, if you go rocken naar de NDP, dan je neemt klaar helemaal. Je neemt bestaan moren, want NDP vernietigd konde. Oelala, hoe kan men veranderen om alleen maar macht? Dat was de motivering van A20, dat zij nooit met de NDP in zee zouden gaan. Eigenlijk hebben A20 en Steven Rijmen bijna gezworen dat ze nooit met de NDP in zee zouden gaan. We hebben een belofte gemaakt aan het volk van Suriname, zei Kuik op DTV Express. Uiteindelijk koos Kuik er enkele maanden later voor om toch niet naar de NDP te gaan, maar te blijven bij A20, alwaar hij slechts 93 stemmen kreeg als DNA-kandidaat. De ondernemer neemt het Rijmen kwalijk dat uitgerekend hij, Rijmen, degene is die de beslissing heeft genomen om met de NDP te gaan werken. Hij vindt het jammer dat Rijmen het politiek belang heeft laten prevaleren boven het algemeen belang. Bovendien was er sprake binnen A20 dat het ministeries van Financiën en Planning, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, natuurlijk hulpbronnen en onderwijs, wetenschap en cultuur gedepolitiseerd moesten worden. Onderwijs Hoeri, bijna Onutaki Kokobe. En als de ministeries niet gedepolitiseerd zouden worden, dan zouden we naar de oppositie gaan. Anders zou het water naar zee zagen zijn. En dan vind ik het verschrikkelijk hypocriet. Want we hebben gezworen dat we daar zouden gaan om fundamenteel onrecht tegen te gaan. Aldus Kuik. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald, uit de waterkant.

zo'n Haarjo zegt, zo'n belangrijke partij kan je niet zomaar loslaten. Een PL-voorzitter Paul Somohar is nog niet klaar om de volledige leiding van zijn partij over te dragen aan zoon Bronto Somohar. Voor nu blijft Bronto als ondervoorzitter de politieke leider van de partij, terwijl vader Paul Somohar als partijleider en coach ondersteuning biedt. Ik ben langer dan 50 jaar in de politiek, dus ik laat het dan niet alleen aan Bronto, maar ook aan de jongeren over. Bronto is nu de politieke leider, maar en ik behoud de positie van partijleider, want zo'n belangrijke partij kan je niet zomaar loslaten. We moeten hem begeleiden, want wil je het volk dienen, dan moet je inderdaad de nodige begeleiding hebben. Ik ben de coach van de partij, zei Somohaarjo op zijn NTV. Hoewel de PL bij de afgelopen verkiezingen in Suriname flink in het aantal stemmen terugviel, kon zij vanwege het nieuwe kiesstelsel rekenen op DNA-zetels. Onder de gekozen DNA-leden is ook Bronto Somohaarjo. Daarnaast kreeg zij, de PL, in de coalitie samenwerken met de NDP twee ministersposten toegewezen en 28 raad van commissarissenposten. Tijdens een bijeenkomst op het Koffietjompoveld in Lelydorp op zondag 18 mei 2025 werd Bronto Somohaarjo officieel gepresenteerd als de nieuwe politieke leider van de PL. In de praktijk blijkt echter nog niet duidelijk te zijn wat deze rol precies inhoudt, aangezien zijn vader, de 82-jarige Paul Somohaarjo, nog altijd de man is die het laatste woord binnen de partij heeft. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

VS, Verenigde Staten, wil partnerschap met nieuwe president van Suriname uitbreiden. De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Schoucher, heeft op donderdag 14 augustus, gisteren dus, president Jennifer Geerling-Simons ontmoet om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname verder te verdiepen. De gesprekken richten zich op onder meer veiligheidssamenwerking, economische ontwikkeling en het bevorderen van wederzijdse welvaart. Ambassadeur Schoucher benadrukte dat de betrekkingen tussen beide landen een lange geschiedenis kennen. 50 jaar sinds Surinames onafhankelijkheid, 250 jaar sinds de Amerikaanse onafhankelijkheid en bijna 400 jaar gedeeld koloniaal verleden. We kijken er naar uit om samen te werken met president Geerling-Simons, haar regering en de bevolking van Suriname om onze warme relatie de komende 50, 250 en 400 jaar voort te zetten, meldt de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Eén ding zijn ze vergeten, toen bouwden ze hun ambassadeur, toen ze 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden voorzitter van de moordenaarspartij, waarvan tegenwoordig de huidige president voorzitter is, hun ambassadeur beledigde en zei, take your bundle and go away. Dat zijn ze vergeten. Maar oké, het wordt deze ambassadeur probeert het opnieuw met de voorzitter van de moordenaarspartij, Jennifer Simons-Geerling. Tot zover een bericht uit Waterkant.nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Peterson en Pedersen en Atompai worden afzet Gramang in een wit worden vervoerd. Abo-parlementariër Stanley Peterson noemt het schrijnend dat Gramans, de groot opperhoofden van de verschillende tribale stammen in Suriname, in een Toyota Fit worden vervoerd. En een Fit is de kleinste auto die wij kennen. En gezien de status van een Gramang vraag ik me af of het ministerie toch niet wat meer zou moeten doen in de toekomst, zei Peterson donderdag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Ook NPS-parlementariër Putinia Tombay vindt dit onacceptabel. De staat Suriname heeft zoveel auto's. Ik heb in de laatste regering onder directeuren en directeuren een MUX van 85.000 US dollars zien kopen en rijden. Dan kunnen we onmogelijk een Gramang in een Fit vervoeren, zei de NPS'er Putini Atombay. Minister Michela Huur van Regionale Ontwikkeling heeft deze vragen meegenomen voor beantwoording in de tweede ronde voor de regering. Bij de discussies in het Surinaamse parlement zijn er ook veel opmerkingen gemaakt over het aantal dignitarissen waaraan maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd. VAP-parlementariër Deo Sjarmen vroeg of er een duidelijke taakstelling op papier is voor deze functionarissen en of er controle en rapportageplicht is. Hoe worden mensen dignitarissen? Want ik denk dat waarschijnlijk elk jaar een paar erbij komen. En als je kijkt naar de bedragen, dan verdienen ze beter dan gekozen RR&DR-leden die een constitutionele verantwoordelijkheid hebben. Ik heb niks tegen betaling van dignitarissen, maar ik vind wel dat er een stukje rapportage moet zijn naar u als minister van regionale ontwikkeling. Aldus Sjarmen, het VAP-parlementslid Sjarmen. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Ramsekool zegt over inauguratie kosten president en VB, we moeten betalen verkoeling terwijl de zaal helemaal warm was. De inauguratie van president Jenny Simons en vicepresident Gregory Rusland op 16 juli heeft volgens VAP-parlementariër Hichin Ramsekool toch nog extra kosten met zich meegebracht. Ramsekool is lid van de DNA-inauguratiecommissie en stelde tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee in Suriname DNA dat de commissie achteraf geconfronteerd is met facturen van bedrijven die eerder nooit zijn gezien tijdens de commissievergaderingen. We moeten betalen verkoeling terwijl de zaal helemaal warm was. We hebben betaald voor brandjes en die zouden na afloop van de inauguratie ook bij het DNA geplaatst worden. Ik heb begrepen dat alles is weggehaald en dat is jammer, want dan konden we mooi verfraaien, zei Ramsekool. De VAP'er merkte op dat bij de inauguratie ook vanuit de regeringszijde een kostenpost was, maar de DNA-inauguratiecommissie daarin geen inzage heeft gehad. Hij vraagt zich af of men ook aan die zijde geconfronteerd is met dit soort facturen. De inauguratiecommissie moet daar tegenover ook nog bijeenkomen om een evaluatie te doen. Zowel de parlementaire commissie als de regeringscommissie hebben niks aan het toeval overgelaten bij de inauguratie. Het Antonin Estisstadion, ANS, is vrijwel volledig gerenoveerd. De kosten van DNA zijn begroot op 11 miljoen SND, maar gesteld werd dat het bedrag omlaag zou worden gebracht. Daarnaast heeft de presidentiële commissie naar eigen zeggen tot op 15 juli 15 miljoen SND uitgegeven aan de kosten. Daarin is inbegrepen het in orde maken van het presidentiële paleis, de kosten voor de buitenlandse gasten, veiligheid en andere zaken. Aanvankelijk was de totale begroting op 30 miljoen SND, maar werd volgens de commissie bezuinigd waar mogelijk. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

17-jarige, ja, 17-jarige aangehouden voor oplichting tientallen mensen via telefoonverkoop. De 17-jarige JJ is door de politie van bureau Herman Goeding aangehouden voor oplichting en verduistering. De verdachte beheerde een Facebookpagina onder de naam JSM Mobile Justin Patron, waarmee hij mobiele telefoonverkoop aanbood, meldt het Corps Politie Suriname. Geïnteresseerden reageerden op de advertentie en bestelden telefoons waarbij zij een voorschot in Surinaamse dollars of vreemde valuta betaalden. Na ontvangst van het geld werd JJ echter onbereikbaar, waardoor de bestelde goederen nooit werden geleverd. Meerdere gedupeerden deden aangifte bij de politie. Volgens de politie heeft de verdachte op deze manier tientallen personen financieel benadeeld. De politie zoekt personen die eveneens menen te zijn opgelicht door JJ zich te melden bij bureau Herman Goeding, voorheen bureau Nieuwe Haven, om aangifte te doen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de jeugdige verdachte hangende het onderzoek in verzekering gesteld en ingesloten. De opa, Doelie, tot zover een bericht uit Waterkant.nl.

brand verwoest opslagruimte op zee Loterijn. Het Korps Brandweer Suriname kreeg donderdagochtend melding van een brand op het terrein van de Centrale van Landsdienaren en Organisaties, CLO, aan de Gemene Landsweg. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een stenen opslagruimte van 5 bij 3 meter aan die gebruikt wordt door het Staatsziekenfonds, SZF. Het vuur vernietigde onder meer een doos met documenten en richtte behoorlijk schade aan het dak aan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het is vooralsnog onduidelijk of de opslagruimte verzekerd is. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

beloofd uitbetaling verkiezingswerkers uiterlijk in december. Oh mijn god, pas in december. Die mensen vanaf 25 mei hun bijdrage geleverd. Minister Marinus B. Binnenlandse Zaken heeft tijdens de begrotingsbehandeling bevestigd dat mensen die tijdens de verkiezingen werkzaamheden hebben verricht nog niet allemaal zijn uitbetaald. Alleen het personeel dat belast was met het vouwen van de stembiljetten is volledig betaald. B. zegt zijn uiterste best te doen om te zorgen dat uiterlijk in december iedereen zijn geld ontvangt. De eerste betalingen voor colportage en stembureau medewerkers zijn inmiddels aan het districtscommissarissen overgemaakt. De bewindsman lichtte in de Nationale Assemblee toe dat het ministerie van Financiën en Planning nog niet alle middelen heeft vrijgegeven. Er is frequent overleg met dat ministerie. B vindt dat iedereen die heeft gewerkt zo snel mogelijk moet worden uitbetaald. Diverse assembleeleden stelden hierover vragen. Mensen rekenen op hun geld. Ze hebben ervoor gewerkt, stelde de minister. Volgens B waren de verkiezingen van mei 2025 goedkoper dan 5 jaar geleden. Door onder meer het gebruik van een digitaal platform en het gebruik van andere materialen zijn belangrijke besparingen gerealiseerd. De organisatiekosten bedroegen 670 miljoen SB, circa 12 miljoen US dollar minder dan bij de vorige verkiezingen. Tot nu toe heeft Financiën 600 miljoen SB overgemaakt. Het resterende bedrag is volgens B voldoende om alle personeel en alle leveranciers te betalen. De betalingen vinden gefaseerd plaats afhankelijk van de beschikbaarstelling van middelen door Financiën. Tot zover, een bericht uit Stanis, maar ik vind het schandalig. Je hebt een bedrag, je weet, er komen verkiezingen. Dan zet je een bedrag op begroting, laten we zeggen 10 SRD. Even eenvoudig genomen. Je hebt begroot, er zijn 5 mensen die gaan meewerken aan de verkiezingsorganisatie. Die moeten 2 SRD per persoon krijgen. Dat zet je toch op de begroting? Dat plaats je toch op de begroting? Je moet niet komen zeggen, het geld is niet beschikbaar. Er heeft al een gedeelte van die 10 SRD, is al 5 SRD uitbetaald. De rest van de 5 SRD moet nog beschikbaar worden gesteld. Het is gewoon weg BS. Ja, B, dit is gewoon weg BS. Het geld had klaar moeten staan. Het is begroot. Het had klaar moeten staan. De mensen hadden uitbetaald moeten worden. Ik kon me nu niet vertellen dat je hoopt dat uiterlijk eind december de resterende 5 mensen hun geld krijgen. Iedereen had zijn geld binnen een maand moeten krijgen. Want het is begroot. Het is op begroting apart gezet. Wat de hel is dit? Suriname is echt een bananenrepubliek. En dan worden we boos wanneer een buitenstaander zegt Suriname is een failed state. Dit bewijs, een eenvoudig bewijs. Suriname is een failed state. Je hebt een begroting gemaakt van de verkiezingen. Het kost 10 SRD om 10 mensen te laten meewerken. Die mensen moeten direct na de verkiezingen, 25 mei op de verkiezingen plaatsvonden. 31 mei moeten de mensen uitbetaald worden en daarmee uitbeen. Wat de hel kwam je me vertellen? Ja, geld is niet beschikbaar. Geld moest beschikbaar zijn. Het is door het vorige kabinet beschikbaar gezet. Maar ja, jullie gaan het voor andere prioriteiten gebruiken. Dat is het B. Shame on you, B. Tot zover, maar ik wil staan dus voorzien van mijn commentaar.

investeringsgolf positioneert Suriname als oliehotspot. Suriname ontwikkelt zich razendsnel tot een van de belangrijkste offshore olie- en gasbestemmingen in Amerika en staat nu op de derde plaats in de ranglijst van verwachte investeringen in offshore exploratie en productie INP tegen 2030. Alleen Brazilië en Guyana trekken meer kapitaal, zo blijkt uit cijfers van de Energy Industries Council, EIC. Volgens EIC-analyst Marianne Messere zal de totale offshore INP-investeringen in Amerika in de komende 5 jaar uitkomen op circa 162 miljard Amerikaanse dollars. Suriname komt nu al op de derde plaats als nieuwe hotspot voor diepwater-exploratie en productie, zei Messere tijdens het webinar Offshore Opportunities in Suriname. De rangschikking is gebaseerd op projecten met reeds bevestigde olievondsten, wat betekent dat de kapitaaluitgaven in de toekomst nog verder kunnen stijgen. Het vlaggenschipproject, het Gramorgo-project in blok 58 van Total Energies, vertegenwoordigt een investering van 10,5 miljard en moet in 2028 operationeel zijn. Eind 2024 namen Total Energies en APA APA de definitieve investeringsbeslissing en gunden grote contracten aan onder meer SBM Offshore, Technip Energies en Saipem. Ondertussen droegen ExxonMobil zijn belang in blok 52 over aan Petronas dat nu voortgaat met exploratieboringen. De exploratieactiviteiten nemen toe met meerdere boringen gepland tot 2026. Petronas leidde Sloanea 1 put in blok 52. Shell is gestart met de 4 putten campagne in blok 5 en Chevron bereidt zijn eerste ondiepwaterboring voor gepland voor 2027. Nieuwe ontdekkingen in ondiepwater kunnen de kosten verlagen en projecten versnellen. Toch kampt Suriname met uitdagingen op het gebied van bestuur en regelgeving. Er is nog geen formele wet of beleid voor lokale inbreng en publieke uitgaven liggen onder vuur, wat tot protesten heeft geleid. Desondanks prijst EIC de sterke productieaandelencontracten, gunstige geologische omstandigheden, lage kostprijs per vat, lage CO2-uitstoot en de stabiele ondergrond. Dit kan een enorme gamechanger worden voor Surinames economie. Aldus Messere het land omschrijft als een vroege frontiermarkt met potentieel voor transformatieve groei in de olie- en gassector. Tot zover een bericht uit Star News.

Aaron zegt, prijsstuk verlichten, handel digitaliseren en KMO's financieren. Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, positioneert drie pijlers voor 2025. Het drukken van de kosten van levensonderhoud via prijsbeleid en handhaving. Het versnellen van handel en vergunningverlening via digitalisering. En het financieren, trainen en internationaliseren van KMO's. Daarachter schuilt een nuchtere realiteit. EZ draagt schulden van 47,5 miljoen, kampt met krapruimte op goederen en diensten en werkt vanuit huisvesting die niet meer voldoet. Voor 2024 bedraagt de begroting circa 462,75 miljoen SD, waarvan per 31 december 68% en dat is 315,2 miljoen SD gerealiseerd. De programmarealisatie lag op 62,3%, dat is 215,92 miljoen SD. Niet alle goedgekeurde autorisaties leiden tot bestelbonnen en de postgebouwen bleef onbenut, wat de totale realisatie drukte. In 2025 begroting 333,96 miljoen SD lag de realisatie tot en met 30 juni op 38%, dat is 125,25 miljoen SD. Minister Bazaron deelde mee dat er openstaande verplichtingen zijn van 47.495.776 SD. Nut achterstanden EBS, SWM, Telesuur 5,12 miljoen SD. Huur achterstanden 8,23 miljoen SD aan B. Chotelal. 2,77 miljoen SD aan Havenbeheer NV. En gerechtelijke vonnissen 26,88 miljoen SD. De resterende begrotingsruimte voor code 612 was in de nota van wijziging uitgeput. Een verruiming van 11,75 miljoen SD is aangevraagd voor deelbetalingen, nuts, jubilarissen, vonnissen, huren. Het hoofdkantoor van het nieuwe havencomplex en het pand aan de Saramakka doorsteek voldoen niet deplorabele staat. Voor aanschaf, bouw en renovatie, nieuw hoofdkantoor is 36,375 miljoen SD begroot. EZ publiceert twee wekelijks maximumprijzen voor 20 basisgoederen, vrijgesteld van invoerrechten, statistiekrecht, consentrecht en BTW en zet het basisgoedenproject in 2025 voort. De Economische Controledienst ECD voerde in 2025 474 winkelcontroles uit. Paramaribo, Wanica, Komoene, Para, Saramakka, naast 2024 brede acties bij importeurs en winkeliers. De resultaten zijn 40 winkels gesloten in 2024 en plusminus 8 miljoen SD aan boetes, verkoopopbrengsten van in beslag genomen goederen 2024, 658.758.700 SD aan boetes, januari tot juli 2025. Met ECD Alert wil het ministerie transparanter rapporteren over controles. De ECD-capaciteit groeit, 21 actieve medewerkers, 50 personen, een BAVB-training, 6 maanden en 20 nieuwe aanstellingen gepland. Tussen 1 januari en 31 december 2024 werden 1018 bedrijfsvergunningen ingediend, 550 verstrekt, 468 in behandeling. EZ signaleert coördinatieknelpunten tussen adviesinstanties die vertraging veroorzaken. De dienst waarborgen eikwezen, keurde en herkeurde 1585 meetmiddelen, weegwerktuigen, verrichtte 456 volumemetingen en eikte 2040 sieraden. Inkomsten 2024 is 238.324,67 SRD. Afzonderlijk gemeld 872.985 SRD in 2024 en 477.455 SRD in 2025 uit dienstverlening. Het KMO-fonds is herstaat, beheerd door Trustbank Amena. Er worden leningen tot 1 miljoen SD verstrekt met een looptijd van maximaal 10 jaar, die een rente van 5%. De eigen inbreng is 25%. 3 miljoen SD is geallokeerd, was voor dit jaar 20.808 miljoen SD opgebracht, maar bij nota van wijziging is het bedrag gehalveerd. De KMO-unit begeleidt aanvragers, 350 ondernemers kregen een training.
Minister Bas Rond stond ook stil bij het gebruik van Artificial Intelligence, AI, die wereldwijd een transformerende impact op de samenleving en de economie heeft. Het is een technologie met de kracht van industrieën te vernieuwen, processen efficiënter te maken, economische groei te stimuleren en complexe vraagstukken op te lossen. AI staat centraal in het gesprek over de toekomst van technologie en maatschappij, omdat het niet alleen innovatie aanjaagt, maar ook nieuwe markten creëert, banen transformeert en de productiviteit vergroot, benadrukt de bewindsman. Voor een land als Suriname biedt AI een bijzondere kans, de mogelijkheid om te staan op de schouders van reuzen, door gebruik te maken van internationale kennis, best practices en technologische ontwikkelingen hoeft niet elk wiel opnieuw te worden uitgevonden. Op die manier kan sneller worden aangesloten bij de wereldwijde vooruitgang en kan de eigen ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Het directoraat Technologische Innovatie heeft daarom diverse initiatieven ontplooid om de mogelijkheden van AI te exploreren en te benutten. Binnenkort wordt het Readiness Assessment for AI gelanceerd, een programma dat volledig door UNESCO wordt gefinancierd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, andere overheidsinstanties en private stakeholders. Wordt hiermee de nationale AI readiness in kaart gebracht en een routekaart voor de toekomst ontwikkeld. Deze stappen openen voor Suriname de weg naar een toekomst waarin AI niet alleen een technologische innovatie is, maar ook een krachtig instrument voor economische groei, sociale vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Tot zover een bericht uit Star News.

staatsschuld per 1 mei 139 miljard SMB. De wettelijke staatsschuld stond eind mei 2025 op 139 miljard SMB. Dat is ongeveer 3,7 miljard US dollars. Dit komt neer op een stijging van 34% ten opzichte van de stand per eind juni 2024, toen de schuld nog 103,7 miljard SMB bedroeg. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn nieuwe opnames, waarvan 8,4 miljard SRD om de centrale bank te herkapitaliseren en de zwakkere SRD ten opzichte van de dollar. Er zijn geen achterstanden meer bij buitenlandse schuldeisers. De resterende achterstanden zitten alleen in het binnenland. Tijdens de begrotingsbehandeling ging minister Aline Weinerman van Financiën en Planning in op de buitenlandse schuld. Ze heeft de Nationale Assemblee ook het halfjaarlijkse evaluatie schuldenplan 2025 doen toekomen van het Bureau voor de Staatsschuld. Tussen juni 2024 en mei 2025 verloor de SRD ruim 20% van haar waarde ten opzichte van de US dollars. Omdat ongeveer 83% van de schuld in buitenlandse valuta is, waarvan 62% in US dollars, tikt dat in SRD bedragen hard aan. Met andere woorden, dezelfde dollarlening telt in SRD ineens zwaarder. Door de gevorderde herstructurering van schulden staan er geen buitenlandse achterstanden meer open. Bij eind mei waren de binnenlandse achterstanden 14,4 miljoen USD. Het gaat voornamelijk om de uitbetalingen of openstaande posten. De overheid blijft doorwerken aan herstructureren en aan de middellange termijn strategie die meekomt met de volgende begroting. Staatsschuldenplan 2026, inclusief leenplan 2026. De begrotingsbehandeling werd gisteren om 12 uur, wordt vandaag om 12 uur Surinaamse tijd hervat. Dan zal de regering in tweede ronde aan het woord komen. Tot zover een bericht uit.

erfolgt ein Column von der Hand von dem Journalist Wilfred Lewin unter dem Titel Ein Pot Nat Politik. In het hoogste college van staat, ons parlement, DNA, is politieke geheugen korter dan de houdbaarheid van een pakje boter in de zon. Coalitie en oppositie wisselen wel van stoel, maar zelden van gedrag. Het is een toneelstuk met een vast script waarin beschuldigingen en hypocrisie de hoofdtekst vormen. Vandaag verdedigt de coalitie met vuur een standpunt dat fel wordt bestreden door de oppositie, maar zodra de machtsbalans omslaat, wordt het tegenovergestelde standpunt met dezelfde heilige overtuiging gebracht. Neem begrotingsdiscussie die in een snel treinvaart wordt afgewerkt. Moet het tekort worden gefinancierd met leningen of niet? Het antwoord hangt niet af van economische logica, maar van waar je zit in de zaal. Evenzeer geldt dat voor het verlenen van quorum. Volksvertegenwoordigers die hun stoel leeg laten om de tegenpartij te gijzelen, noemen dat politieke strategie. Terwijl ze zelf quorum nodig hebben, dan wordt het ineens grondwettelijke plicht. Tegen een royale vergoeding van 130.000 SRD, netto bijkans een ton, worden de felbegeerde zetels leeggelaten om de partijstrategie. Hetzelfde speltje geldt voor de klaagzang over afwezige ministers of een onzichtbare president. In de oppositie is dat een schande. In de coalitie heet het ineens druk agenda of intern overleg. De vraag of de parlementariërs, volksvertegenwoordigers of partijvertegenwoordigers zijn, is al lang beantwoord. Een lid dat waagt tegen de partijlijn in te stemmen, mag rekenen op politieke waterboarding. Druk, isolatie en uitzonderlijke royement. Zelfs als die keuze voortkomt uit oprechte dienstbaarheid aan het land, bijvoorbeeld trouw, aanwezig zijn en niet meedoen aan het quorumspeltje, wordt dat beloond met een schop onder de politieke kont. En ondertussen buitelen de schandalen vrolijk over elkaar heen. Dure dienstauto's die voor een appel en een ei worden overgenomen, leiden tot theatrale verontwaardiging, totdat het eigen kamp ermee pronkt. Dan is het ineens efficiënt hergebruik van staatsmiddelen. De hypocrisie is niet alleen beschamend, het is bijna kunstzinnig. Ook het financiële sporen van vernieling bij machtswissels is inmiddels een nationaal ritueel. In 2020 liet de NDP-regering onder de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden moordenaar Boutsen een ravage achter. In 2025 de regering stond ook het niet anders, mogelijk zelfs erger. Onbetaalde rekeningen, op het laatste moment toegekende contracten, sluipende financiële verplichtingen. Het lijkt minder op beleid en meer op een afscheidsfeestje waar je de rekening bij de buren legt. De rolwisseling tussen coalitie en oppositie is soms zo snel dat je bijna een nekkraag nodig hebt om mee te volgen. Partijen die tot een maand geleden nog deel uitmaakten van de regering, doen nu alsof ze uit de hemel zijn weggevallen en pas net hebben ontdekt dat er problemen bestaan. De ware aard van onze eenpotnat politiek laat zich het best zien in de manier waarop corruptieve handelingen dwars door oppositie en coalitie heen lopen. De ene partij schreeuwt moord en brand over de corruptie van de ander, terwijl zij zelf aan de beurt is. Dat heet het een noodzakelijke uitgave of een strategische beslissing. En zo wordt het parlement niet de plek waar wetten worden verbeterd, maar de arena van een eindeloze modderwedstrijd. Het verschil tussen coalitie en oppositie is niet groter dan de kleur van de vlag op het podium. Ondertussen zakt de geloofwaardigheid van de politiek sneller weg dan asfalt in de regentijd. De rekening van dit alles belandt stevast bij dezelfde mensen, de burgers. Zij mogen toekijken hoe hun vertegenwoordigers elkaar gijzelen, bedriegen en beconcurreren en wie het meeste schade kan aanrichten, terwijl echte problemen blijven liggen. Want wie alleen het politieke spel wil winnen, verliest uiteindelijk de geloofwaardigheid. Tot zover een column aan de hand van Wilfred Lewin in Star News. Hij heeft groot gelijk. Ik vind het jammer dat ik het moet zeggen, maar hij heeft groot gelijk. Het is een en al een spel. Want, neem maar de nieuwe wet die de vorige DNA kort voor het aftreden van de regering van Tokki heeft gemaakt met betrekking tot de salarissen, de vergoedingen van de president, de vicepresident, parlementsvoorzitter, DNA-leden. Het waren zoveel SRD's. Duizenden SRD's verhoging kreeg iedereen. Vergoeding kreeg iedereen. Niemand heeft het tegengehouden. Het arme volk die moet steeds de buikriem aanhalen. Ik zou zeggen, stel een moratorium in. Wacht met de verhogingen. Laat de verhogingen terugdraaien. Laat een onderzoek doen wat het minimum is
waaraan moet voldaan worden om de bevolking te helpen en gaat dan over het maken van wetten om de parlementariërs, de presidenten, de ministers te vergoeden. Want zij hebben de ABN Bradi, Bradi, Bradi. En het volk verpovert, het volk blijft maar in armoede leven. En dan komen ze zeggen, ja, een nieuwe wet maken is niet zo makkelijk. Waarom was het wel makkelijk om een nieuwe wet te maken om jullie salarissen, jullie kosten, jullie vergoedingen te verhogen? En de regering van Tokyo zei toen, toen de belastingen, de opslagkosten op de goudhandel werd verhoogd van 5% tot 7%, een wet door DNA aangenomen, weigerde Santoki het uitvoeren. Ik moet het zeggen, ik vind het jammer dat ik als Romeo Hoos die de regering Santoki warm hart toedroeg, dit moet zeggen. Maar Santoki weigerde die verhogingen uit te voeren om het mom van belastingen is not in place om ze uit te voeren. Maar belasting is wel in place om de nieuwe verhogingen, de nieuwe vergoedingen, de nieuwe salarissen van president, vicepresident, assembleevoorzitter, ministers en assembleeleden te berekenen en te verrekenen en uit te laten betalen. Shame on you, Suriname. Suriname is echt een failed state. Dat heeft een Nederlandse minister toen de tijd gezegd en hij werd kwalijk genomen ook door ons. Maar nu blijkt dat hij gelijk heeft. Suriname is een failed state. Tot zover om richting te staan. Dus voorzien van mijn commentaar.

Indische gemeenschap hoopt op excuses van de koning. Koninklijk huis is al aan de lade kant. De koning was al vaker te gast bij India herdenking op 15 augustus, maar spreekt er vrijdagavond, dus vanavond voor het eerst. Biedt hij Indische Nederlanders excuses aan, zoals hij dat enkele jaren geleden ook aan en in Indonesië deed. In 2020 bood de koning aan Indonesië excuses aan voor het buitensporige geweld van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Aan de Indische gemeenschap die toen vanwege de oorlog en onafhankelijk van Indonesië naar Nederland vluchtte, zijn die excuses nooit zo uitgesproken. Toenmalig premier Mark Rutte schreef in 2022 wel in een brief dat de opvang van Indiërs in Nederland minder kil had gekund en dat het niet goed is omgegaan met dienstweigeraars. Weigeren was geen optie. Een mooie actie vindt het echtpaar Edward 85 en Inka 82 jaar Friedman. Maar het is niet voldoende. De ouders van Edward en Inka zaten in Jappenkampen in Burma en Fukuoka. Ja. Toen de oorlog in 1945 eindigde, probeerde Nederland de kolonie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Dat gebeurde met veel dodelijk geweld. Maar Nederlandse militairen hadden geen keuze. Ze moesten meedoen, vertelt Edward. Zijn vader kreeg na de oorlog nog 3 weken om te herstellen. Daarna zeiden ze, u moet weer meedoen. Als u niet tekent, nemen we u gevangen. Hij heeft toen 10 jaar vastgezeten. Weigeren was geen optie. De schuld ligt volgens Edward en Inka bij de Nederlandse regering, niet bij de militairen. En daar mogen best excuses voor komen, vinden ze. Nu wordt de schuld bij de verkeerde mensen gelegd. Peggy Stein van Indisch Platform 2.0 verwacht geen excuses, maar hoopt er wel op. Door eerst in Indonesië excuses aan te bieden, sla je je eigen mensen over. Begin bij de mensen thuis en dan pas daar, zegt ze. Een klap in het gezicht, dat waren de excuses volgens Stein. Voor veel Indische Nederlanders er is de gemeenschap een schuldcomplex aangebracht. Stijn houdt hoop dat de koning vanavond toch excuses aanbiedt aan de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Het is zijn laatste kans. Het koninklijk huis is 80 jaar na de bevrijding immers al aan de late kant. En de eerste generatie is er bij het volgende jubileum waarschijnlijk niet meer, zegt Stijn. Ja, dat zegt Stijn. Het gaat verder. Als er diepe excuses zijn voor alles wat er is gebeurd, dan gaat de absolute indruk maken. Hij moet de koning dan eigenlijk wel bij zeggen dat het wat laat is en dat het uit naam van zijn ouders en grootouders is, zegt Stijn. Je herstelt er niet alles mee, maar je benoemt het wel. Je kan er natuurlijk pijn mee wegnemen. Nooit hebben Edward en Inka Friedman de jaarlijkse herdenking gemist. Maar dit jaar leek het bijna te gebeuren. Edward kreeg een zware longontsteking. En dat kantje boord, zegt Inka. Toch zijn ze vrijdagavond dus vanavond bij. Bijna moesten ze betalen. Donateurs mogen de herdenking gratis bijwonen. Voor anderen kost het €3. Maar het vak voor donateurs was vol. Betalen vertikt Edward. Hij doneert immers al jaren trouw. Op het laatste moment werd er toch een plekje voor hem vrijgemaakt. Bij de pakken neerzitten doet het vrolijke echtpaar zeker niet. Ook zonder koninklijke excuses. We vinden het al heel bijzonder dat de koning met ons komt herdenken. En we zijn geen miljonairs, maar we zijn wel heel rijk, glundert Inka. We hebben 2 prachtige, slimme kinderen. Stijn benadrukt dat de aanwezigheid van de koning vrijdagavond, dus vanavond, veel betekent, vooral voor de oudere Indische Nederlanders. Maar ga de dingen rechtzetten die rechtgezet moeten worden. Het is pijnlijk, maar het is wel onze geschiedenis. Tot zover een bericht uit.

nu ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valuta koersen voor vandaag. Vrijdag kijken als ze al binnen zijn. Even zoeken. Als ze al binnen zijn. De valuta koersen vandaag vrijdag. Dus,

een beetje gek. Aan de taal zoeken. Gek, zult daar binnen zijn. Rita Koersen, centrale. Frank. Suriname. Zoeken, hopen dat ze er komen. Ja, ze zijn binnen. Valutakoersen, hoog gemiddelde koers van vandaag, vrijdag 15 augustus. Als je een US dollar inruilt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,210 SD voor terug. Dus de Charwan dollar, van US dollar, Kona, Centraal Mama, Wanyi Fusanang, krijg je er 37,210 SD terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,910 SD neertellen. 37,910 aankopen. Als je een euro verkoopt, dus de Charwan euro Kona, Mama, Wanyi Fusanang, krijg je er 43,610 SD voor terug. Als je een euro wil aankopen, moet je 44,310 SD voor terugbetalen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3791 SD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4431 SD neertellen. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, vrijdag 15 augustus, een behoorlijke warme, hete dag. Maar ja, we klagen wanneer het warm is, we klagen wanneer het koud is, dus geen geklaag. We hebben anyhow een hittegolf nu, 3 dagen, boven de 25 graden. Mijn technische assistent vandaag was de man met de Golden News. Ik heb het getoond voor dit programma met Paitagana, Semi. Ja, met Paitagana heeft hij het getoond. Mooie Paitagana, semi-klassiek. Dankjewel, technicus DJ Karan, the man with the golden music. Ik zou zeggen, een fijn weekend. Brasa satra, bos zonde, we mit munde, dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-65-22-47.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocate in kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Ordosto Anchim Abloko Kuch Nye Geet Sunayenge Aur Kuch Purane Geet Sunayenge Bollywood Nye Guyana Ka Hot Chutney Sunayenge Hamare Yaro En we gaan vandaag de Hot Chutney Nummers vandaag genieten. Een hele uur gaan we ermee. En laten we even luisteren wat er nu gaat over de Chutney Shuka Shuka.

0: वनीता विलिकाई और सॉन्ग है हमारी यारो।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veel minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit.

0: Tijd en Lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमो। हर एक काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07635 2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Ek vishesh sochana sunne ke liye dhyan dijiye ya gaur farmaiye. Aanstaande donderdag 6 augustus ko kareeban 11 baje ek aui khat ke bare mein hum baatcheet karenge Sriman Ram Ram Bharat Singh se. Aapko shayad yaad hoga jo log nikti faith se tak se pehle aaye hain unhe kareeban 25000 se nawaza gaya hai, lekin jo nikti faith se tak ke baad aaye hain un logo ke bare mein Sriman Ram Ram Bharat Singh aap sabko batayenge jo is waqt aawir se. To भूलना मत अपने हित प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोंदरदाग से अक्टूबर को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ और उन लोगों के लिए जो नेक तीन फेफन सेफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं। जी हाँ, आप चुन है फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।